0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er veel voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 4 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt. Kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog zijn. En er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht wordt de bewolking dikker

0: En vooral vannacht neemt de kans op enige regen toe bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 7 graden. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt met kans op enige regen. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen weer droger te worden. En de wind die blijft uit de noordoostelijke richting waaien is matig van kracht met een maximumtemperatuur rond de 16 graden. Op woensdag blijft het afgezien van een enkele bui op de meeste plaatsen droog. Wel is het duidelijk koeler dan de afgelopen dagen. Want bij een matige wind uit de noordoostelijke richting wordt het woensdagmiddag rond de 14 graden. Ook op donderdag is het nog aan de koele kant met een maximumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en van tijd tot tijd breekt de zon door. Op vrijdag komt de aangevoerde lucht weer uit een zuidoostelijke richting, is weer wat minder koel. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag vrijdag zo'n 18 graden.
1: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten hebben een man uit Brielen neergeschoten aan de middenbaan Noord in Hoogvliet. De 59-jarige man is daarbij zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zijn toestand nu is, is nog niet bekend. De politie was gealarmeerd omdat er iemand met een vuurwapen had gedreigd op de middenbaan Noord. De politie benaderde de man met getrokken wapens en uiteindelijk is hij dus neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt of de Rotterdamse politie de procedures goed heeft gevolgd. Kort voor de dodenherdenking heeft de politie 8 mensen aangehouden op de Dam. De betogers droegen protestteksten zoals nooit meer is nu. Op beelden is te zien dat het wegvoeren van de demonstranten gerustig is verlopen. Het Nationaal Monument op de Dam was afgelopen nacht beklad met rode verf. Het monument was op tijd schoon voor de herdenking. De politie zoekt nog naar 3 verdachten. De 2 minuten stilte tijdens nationale herdenking in Amsterdam zijn nagenoeg vlekkeloos verlopen. Vanuit de verte was nog een schreeuw te horen, maar op de Dam bleef het stil. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto met hoge snelheid ingereden op een groep voetgangers. 2 mensen vonden de dood. 20 mensen raakten gewond, van hen zouden er 2 slecht aan toe zijn. Het is niet duidelijk of de automobilist bewust op de voetgangers inreed of dat sprake is van een ongeluk. De bestuurder is aangehouden door de politie. De burgemeester van Leipzig heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. De Russische president Poetin heeft voor komend weekend een bestand van 2 dagen voorgesteld. Het Russische leger zou afzien van aanvallen op 8 en 9 mei, ter ere van de dag van de overwinning. Rusland viert dan het verslaan van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar stelde Poetin ook al een bestand voor ter ere van de dag van de overwinning. Maar Oekraïne zag daar toen niks in. Het land wilde een wapenstilstand van zeker 30 dagen. Het weer, vanavond toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Vannacht nog lichte regen. Minimum temperatuur dan 1 graad of 10. Morgen is het bewolkt. 'S Ochtends in het oosten van de regio nog kans op lichte regen. Maar in de middag en avond is het overal droog. Morgen wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de

0: begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 19:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er veel voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 19:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 19:50. In Moordrecht wordt om 19:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 19:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van maandag 4 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt. Kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog zijn. En er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht wordt de bewolking dikker. En vooral vannacht neemt de kans op enige regen toe. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 7 graden. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt met kans op enige regen. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen weer droger te worden. En de wind die blijft uit de noordoostelijke richting waaien is matig van kracht met een maximumtemperatuur rond de 16 graden. Op woensdag blijft het afgezien van een enkele bui op de meeste plaatsen droog. Wel is het duidelijk koeler dan de afgelopen dagen. Want bij een matige wind uit de noordoostelijke richting wordt het woensdagmiddag rond de 14 graden. Ook op donderdag is het nog aan de koele kant met een maximumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en van tijd tot tijd breekt de zon door. Op vrijdag komt de aangevoerde lucht weer uit een zuidoostelijke richting, is weer wat minder koel. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag vrijdag zo'n 18 graden.
2: Dit is Radio Kapelle, het geluid van Kapelle aan den IJssel. Wow.

0: geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Dit is Radio Capelle.
0: Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Het is 4 uur. Agenten hebben een man uit Brielen neergeschoten aan de middenbaan Noord in Hoogvliet. De 59-jarige man is daarbij zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zijn toestand nu is, is nog niet bekend. De politie was gealarmeerd omdat er iemand met een vuurwapen had gedreigd op de middenbaan Noord. De politie benaderde de man met getrokken wapens en uiteindelijk is hij dus neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt of de Rotterdamse politie de procedures goed heeft gevolgd. Kort voor de dodenherdenking heeft de politie 8 mensen aangehouden op de Dam. De betogers droegen protestteksten zoals nooit meer is nu. Op beelden is te zien dat het wegvoeren van de demonstranten gerustig is verlopen. Het Nationaal Monument op de Dam was afgelopen nacht beklad met rode verf. Het monument was op tijd schoon voor de herdenking. De politie zoekt nog naar 3 verdachten. De 2 minuten stilte tijdens nationale herdenking in Amsterdam zijn nagenoeg vlekkeloos verlopen. Vanuit de verte was nog een schreeuw te horen, maar op de Dam bleef het stil. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto met hoge snelheid ingereden op een groep voetgangers. 2 mensen vonden de dood. 20 mensen raakten gewond, van hen zouden er 2 slecht aan toe zijn. Het is niet duidelijk of de automobilist bewust op de voetgangers inreed of dat sprake is van een ongeluk. De bestuurder is aangehouden door de politie. De burgemeester van Leipzig heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. De Russische president Poetin heeft voor komend weekend een bestand van 2 dagen voorgesteld. Het Russische leger zou afzien van aanvallen op 8 en 9 mei, ter ere van de dag van de overwinning. Rusland viert dan het verslaan van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar stelde Poetin ook al een bestand voor ter ere van de dag van de overwinning. Maar Oekraïne zag daar toen niks in. Het land wilde een wapenstilstand van zeker 30 dagen. Het weer, vanavond toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Vannacht nog lichte regen. Minimum temperatuur dan 1 graad of 10. Morgen is het bewolkt.
0: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
2: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
3: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
0: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 4 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt. Kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog zijn. En er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht wordt de bewolking dikker en vooral vannacht neemt de kans op enige regen toe bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 7 graden. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt met kans op enige regen. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen weer droger te worden. En de wind die blijft uit de noordoostelijke richting waaien is matig van kracht met een maximumtemperatuur rond de 16 graden. Op woensdag blijft het afgezien van een enkele bui op de meeste plaatsen droog. Wel is het duidelijk koeler dan de afgelopen dagen. Want bij een matige wind uit de noordoostelijke richting wordt het woensdagmiddag rond de 14 graden. Ook op donderdag is het nog aan de koele kant met een maximumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en van tijd tot tijd breekt de zon door. Op vrijdag komt de aangevoerde lucht weer uit een zuidoostelijke richting, is weer wat minder koel. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag vrijdag zo'n 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten hebben een man uit Brielen neergeschoten aan de middenbaan Noord in Hoogvliet. De 59-jarige man is daarbij zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zijn toestand nu is, is nog niet bekend. De politie was gealarmeerd omdat er iemand met een vuurwapen had gedreigd op de middenbaan Noord. De politie benaderde de man met getrokken wapens en uiteindelijk is hij dus neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt of de Rotterdamse politie de procedures goed heeft gevolgd. Kort voor de dodenherdenking heeft de politie 8 mensen aangehouden op de Dam. De betogers droegen protestteksten zoals nooit meer is nu. Op beelden is te zien dat het wegvoeren van de demonstranten gerustig is verlopen. Het Nationaal Monument op de Dam was afgelopen nacht beklad met rode verf. Het monument was op tijd schoon voor de herdenking. De politie zoekt nog naar 3 verdachten. De 2 minuten stilte tijdens nationale herdenking in Amsterdam zijn nagenoeg vlekkeloos verlopen. Uit de verte was nog een schreeuw te horen, maar op de Dam bleef het stil. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto met hoge snelheid ingereden op een groep voetgangers. 2 mensen vonden de dood. 20 mensen raakten gewond, van hen zouden er 2 slecht aan toe zijn. Het is niet duidelijk of de automobilist bewust op de voetgangers inreed of dat sprake is van een ongeluk. De bestuurder is aangehouden door de politie. De burgemeester van Leipzig heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. De Russische president Poetin heeft voor komend weekend een bestand van 2 dagen voorgesteld. Het Russische leger zou afzien van aanvallen op 8 en 9 mei, ter ere van de dag van de overwinning. Rusland viert dan het verslaan van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar stelde Poetin ook al een bestand voor ter ere van de dag van de overwinning. Maar Oekraïne zag daar toen niks in. Het land wilde een wapenstilstand van zeker 30 dagen. Het weer, vanavond toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Vannacht nog lichte regen. Minimum temperatuur dan 1 graad of 10. Morgen is het bewolkt. 'S Ochtends in het oosten van de regio nog kans op lichte regen. Maar in de middag en avond is het overal droog. Morgen wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
4: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Somebody. Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er veel voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 4 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt. Kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog zijn. En er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht wordt de bewolking dikker en vooral vannacht neemt de kans op enige regen toe bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 7 graden. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt met kans op enige regen. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen weer droger te worden

0: En de wind die blijft uit de noordoostelijke richting waaien, is matig van kracht met een maximumtemperatuur rond de 16 graden. Op woensdag blijft het, afgezien van een enkele bui, op de meeste plaatsen droog. Wel is het duidelijk koeler dan de afgelopen dagen. Want bij een matige wind uit de noordoostelijke richting wordt het woensdagmiddag rond de 14 graden. Ook op donderdag is het nog aan de koele kant met een maximumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en van tijd tot tijd breekt de zon door. Op vrijdag komt de aangevoerde lucht weer uit een zuidoostelijke richting, is weer wat minder koel. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag vrijdag zo'n 18 graden.
1: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten hebben een man uit Brielen neergeschoten aan de middenbaan Noord in Hoogvliet. De 59-jarige man is daarbij zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zijn toestand nu is, is nog niet bekend. De politie was gealarmeerd omdat er iemand met een vuurwapen had gedreigd op de middenbaan Noord. De politie benaderde de man met getrokken wapens en uiteindelijk is hij dus neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt of de Rotterdamse politie de procedures goed heeft gevolgd. Kort voor de dodenherdenking heeft de politie 8 mensen aangehouden op de Dam. De betogers droegen protestteksten zoals nooit meer is nu. Op beelden is te zien dat het wegvoeren van de demonstranten gerustig is verlopen. Het Nationaal Monument op de Dam was afgelopen nacht beklad met rode verf. Het monument was op tijd schoon voor de herdenking. De politie zoekt nog naar 3 verdachten. De 2 minuten stilte tijdens nationale herdenking in Amsterdam zijn nagenoeg vlekkeloos verlopen. Uit de verte was nog een schreeuw te horen, maar op de Dam bleef het stil. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is een auto met hoge snelheid ingereden op een groep voetgangers. 2 mensen vonden de dood. 20 mensen raakten gewond, van hen zouden er 2 slecht aan toe zijn. Het is niet duidelijk of de automobilist bewust op de voetgangers inreed of dat sprake is van een ongeluk. De bestuurder is aangehouden door de politie. De burgemeester van Leipzig heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. De Russische president Poetin heeft voor komend weekend een bestand van 2 dagen voorgesteld. Het Russische leger zou afzien van aanvallen op 8 en 9 mei, ter ere van de dag van de overwinning. Rusland viert dan het verslaan van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar stelde Poetin ook al een bestand voor ter ere van de dag van de overwinning. Maar Oekraïne zag daar toen niks in. Het land wilde een wapenstilstand van zeker 30 dagen. Het weer, vanavond toenemende kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Vannacht nog lichte regen. Minimum temperatuur dan 1 graad of 10. Morgen is het bewolkt. 'S Ochtends in het oosten van de regio nog kans op lichte regen. Maar in de middag en avond is het overal droog. Morgen wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorinchem is de rechte rijstrook dicht bij de brug bij Gorinchem. Er staat 4 kilometer file vanaf Hank, 10 minuten vertraging.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 4 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt. Kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog zijn. En er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht wordt de bewolking dikker. En vooral vannacht neemt de kans op enige regen toe. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 7 graden. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt met kans op enige regen. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen weer droger te worden. En de wind die blijft uit de noordoostelijke richting waaien is matig van kracht met een maximumtemperatuur rond de 16 graden. Op woensdag blijft het afgezien van een enkele bui op de meeste plaatsen droog. Wel is het duidelijk koeler dan de afgelopen dagen. Want bij een matige wind uit de noordoostelijke richting wordt het woensdagmiddag rond de 14 graden. Ook op donderdag is het nog aan de koele kant met een maximumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en van tijd tot tijd breekt de zon door. Op vrijdag komt de aangevoerde lucht weer uit een zuidoostelijke richting. Is weer wat minder koel. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag vrijdag zo'n 18 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Het was een nacht met veel explosies in de regio. In Rotterdam-Charloes ging een explosief af in de Millingstraat. De brievenbus kwam zo'n 20 meter verderop terecht. Er woont een gezin met kinderen dat toen thuis was. In Rotterdam-Vreewijk ging een explosief af aan de Voorde. Volgens buurtbewoners woont daar iemand die bekend is met drugsproblemen. In Vlaardingen was een explosie bij een kapperszaak aan het Liesveld. Die zaak is in december ook al 2 keer besmeurd met verf. Een peuter uit Kinderdijk is afgelopen zaterdag ernstig gewond geraakt na een klap met een molenwiek, schrijft Alblasserdams Nieuws. Het meisje was bij familie in Hei en Boeikoop in de gemeente Vijfheerenlanden en kroop op een onbewaakt moment onder een afzetting door. Toen werd ze geraakt door een wiek van de molen. Het meisje liep onder meer hersenletsel op. Burgemeester George Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden zegt diep geraakt te zijn. Vlak bij het Witte Huis in Washington is een schietpartij geweest. Het Witte Huis zelf werd daarom hermetisch afgesloten. Agenten dachten dat een man een vuurwapen op zak had en wilden hem controleren. De man rende weg en schoot op de agenten. Die schoten hem daarop gericht neer. De schutter zou pas een tiener zijn, zegt de Secret Service. Vlak voor de schietpartij kwam vicepresident J.D. Vance nog langs die plek. Maar er lijkt geen link te zijn. In het zuidoosten van China is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij zijn zeker 21 doden gevallen en ruim 60 mensen raakten gewond. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. President Xi heeft opgeroepen om snel achter de oorzaak van de ontploffing te komen. De regio waar het gebeurde staat bekend om de productie van vuurwerk. Er zouden een paar 100 vuurwerkfabrieken staan. Het weer, de dag begint bewolkt. Later kan er wat meer zon te zien zijn. Het blijft droog en het wordt 16 graden. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. En morgen wordt weer een zonnige en droge dag bij net als vandaag 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt

0: richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht wordt de bewolking dikker en vooral vannacht neemt de kans op enige regen toe bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 7 graden. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt met kans op enige regen. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen weer droger te worden. En de wind die blijft uit de noordoostelijke richting waaien is matig van kracht met een maximumtemperatuur rond de 16 graden. Op woensdag blijft het afgezien van een enkele bui op de meeste plaatsen droog. Wel is het duidelijk koeler dan de afgelopen dagen. Want bij een matige wind uit de noordoostelijke richting wordt het woensdagmiddag rond de 14 graden. Ook op donderdag is het nog aan de koele kant met een maximumtemperatuur van 14 tot 15 graden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en van tijd tot tijd breekt de zon door. Op vrijdag komt de aangevoerde lucht weer uit een zuidoostelijke richting, is weer wat minder koel. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een kleine kans op een lokale bui. En in de middag vrijdag zo'n 18 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits stelt weinig tot niks voor. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat wel een file door een ongeluk. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein. 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. A59 Den Bosch Zonzeel tussen Engelen en Nieuwkuik. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een huis in Rotterdam-Vreewijk is vannacht een explosie geweest. In de voortuin aan de Voorde vlogen spullen in brand en ook de voorgevel raakte beschadigd. Er is een ruit gesneuveld. Ook in Rotterdam-Charloes was gisteravond een explosie. Die was aan de Millingstraat. Bij die ontploffing moest vooral de voordeur het ontgelden. De brievenbus vloog volgens omstanders zo'n 20 meter door de lucht. Bij beide explosies raakte niemand gewond. De peuter die zaterdag een klap van de molen kreeg in Hei en Boeikop in Vijfheerenlanden komt uit Kinderdijk, dat melden meerdere media. Het tweejarige meisje ontsnapte even aan de aandacht van de familie en kroop onder een hek door. Daar werd ze door de wiek van de molen geraakt. Het meisje liep onder meer hersenletsel op bij de klap. Burgemeester Sjors Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden zegt diep geraakt te zijn. Flinke schade aan een kapperszaak in het centrum van Vlaardingen. Aan het Liesveld liggen delen van een uithangbord op de grond en de gevel raakte zwaar beschadigd door een explosie. Het is niet voor het eerst dat die kapperszaak is getroffen door vernielingen. In december werd de zaak twee keer in korte tijd besmeurd met witte verf. In lokale media ging toen rond dat er een kappersoorlog aan de gang was in Vlaardingen. De eigenaar wilde daar toen niet aan. En er leven in Nederland nog zo'n 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, blijkt uit cijfers van het CBS. Veel zullen zij zich er niet van herinneren, want de meeste waren nog maar een peuter. Er zijn nog maar iets meer dan 1000 mensen in leven die toen volwassen waren. 10 jaar geleden waren er nog bijna 2 miljoen mensen in leven die de bevrijding in 1945 hebben meegemaakt. Het weer, de dag begint bewolkt. Later kan er wat meer zon te zien zijn. Het blijft droog bij 16 graden. Morgen wordt weer een zonnige en droge dag bij net als vandaag 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Er is niet echt een ochtendspits. Er staan wel wat files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bijvoorbeeld 7 kilometer tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen. Er is een ongeluk gebeurd. Er is maar één rijstrook open. Dat geeft een half uur vertraging. 20 minuten extra reistijd op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Dam tussen Papendrecht en Knopend Ridderkerk staat ook 7 kilometer file. Daar zijn door een ongeluk 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 5 mei, Bevrijdingsdag. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en vanmiddag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht zijn er vrij veel wolkenvelden en bij weinig wind koelt het af nog ongeveer 7 graden. Morgen moeten we rekening houden met een overwegend bewolkte dag. Lokaal zou er nog wat lichte regen kunnen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En er waait een zwakke wind uit het noordoosten. In de middag wordt het zo'n 14 tot 15 graden. Op donderdag en vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht daalt de minimumtemperatuur naar zo'n 5 tot 6 graden. En in de middag wordt het rond de 15 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag zijn er dan zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 5 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag waarschijnlijk tijdelijk weer warmer, maar in de loop van de dag neemt de kans dan op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 8 graden. En in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Er is geen sprake van een ochtendspits. Er staan een paar files op de A15. Gorinchem richting Rotterdam staat tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk 8 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk en de vertraging in de file is een 30 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam een kwartier vertraging tussen Dordrecht en Knoopend Ridderkerk 7 kilometer file.
5: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een huis in Rotterdam-Vreewijk is vannacht een explosie geweest. In de voortuin aan de Voorde vlogen spullen in brand en ook de voorgevel raakte beschadigd. Er is een ruit gesneuveld. Ook in Rotterdam-Charloes was gisteravond een explosie. Die was aan de Millingstraat. Bij die ontploffing moest vooral de voordeur het ontgelden. De brievenbus vloog volgens omstanders zo'n 20 meter door de lucht. Bij beide explosies raakte niemand gewond. De peuter die zaterdag een klap van de molen kreeg in Hei en Boeikop in Vijfheerenlanden komt uit Kinderdijk, dat melden meerdere media. Het tweejarige meisje ontsnapte even aan de aandacht van de familie en kroop onder een hek door. Daar werd ze door de wiek van de molen geraakt. Het meisje liep onder meer hersenletsel op bij de klap. Burgemeester Sjors Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden zegt diep geraakt te zijn. Flinke schade aan een kapperszaak in het centrum van Vlaardingen. Aan het Liesveld liggen delen van een uithangbord op de grond en de gevel raakte zwaar beschadigd door een explosie. Het is niet voor het eerst dat die kapperszaak is getroffen door vernielingen. In december werd de zaak twee keer in korte tijd besmeurd met witte verf. In lokale media ging toen rond dat er een kappersoorlog aan de gang was in Vlaardingen. De eigenaar wilde daar toen niet aan. En er leven in Nederland nog zo'n 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, blijkt uit cijfers van het CBS. Veel zullen zij zich er niet van herinneren, want de meeste waren nog maar een peuter. Er zijn nog maar iets meer dan 1.000 mensen in leven die toen volwassen waren. 10 jaar geleden waren er nog bijna 2 miljoen mensen in leven die de bevrijding in 1945 hebben meegemaakt. Het weer, de dag begint bewolkt, later kan er wat meer zon te zien zijn. Het blijft droog bij 16 graden. Morgen wordt weer een zonnige en droge dag bij net als vandaag 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A2 Utrecht-Amsterdam bij de Leidse Rijntunnel. 3 kilometer en de vertraging is 5 minuten. A15 Gorinchem richting Rotterdam. 7 kilometer file tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk. De vertraging is 20 minuten, maar de weg is weer vrij op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Knoopend Ridderkerk 5 minuten vertraging in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: De gezelligste van de regio. Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle.

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er veel voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het

0: vanwege een bewolkte dag. Lokaal zou er nog wat lichte regen kunnen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En er waait een zwakke wind uit het noordoosten. In de middag wordt het zo'n 14 tot 15 graden. Op donderdag en vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht daalt de minimumtemperatuur naar zo'n 5 tot 6 graden. En in de middag wordt het rond de 15 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag zijn er dan zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 5 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag waarschijnlijk tijdelijk weer warmer, maar in de loop van de dag neemt de kans dan op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 8 graden. En in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.
1: Dit zijn we van de ANWB. Er staat een file op de A1 Duitse grens richting Hengelo. Bij Hengelo 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht, waarschijnlijk tot 10 uur. En de vertraging is 5 minuten. 5 minuten vertraging ook op de A15. Gorinchem richting Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk staat 4 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een huis in Rotterdam-Vreewijk is vannacht een explosie geweest. In de voortuin aan de Voorde vlogen spullen in brand en ook de voorgevel raakte beschadigd. Er is een ruit gesneuveld. Ook in Rotterdam-Charloes was gisteravond een explosie. Die was aan de Millingstraat. Bij die ontploffing moest vooral de voordeur het ontgelden. De brievenbus vloog volgens omstanders zo'n 20 meter door de lucht. Bij beide explosies raakte niemand gewond. De peuter die zaterdag een klap van de molen kreeg in Hei en Boeikop in Vijfheerenlanden komt uit Kinderdijk, dat melden meerdere media. Het tweejarige meisje ontsnapte even aan de aandacht van de familie en kroop onder een hek door. Daar werd ze door de wiek van de molen geraakt. Het meisje liep onder meer hersenletsel op bij de klap. Burgemeester George Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden zegt diep geraakt te zijn. Flinke schade aan een kapperszaak in het centrum van Vlaardingen. Aan het Liesveld liggen delen van een uithangbord op de grond en de gevel raakte zwaar beschadigd door een explosie. Het is niet voor het eerst dat die kapperszaak is getroffen door vernielingen. In december werd de zaak twee keer in korte tijd besmeurd met witte verf. In lokale media ging toen rond dat er een kappersoorlog aan de gang was in Vlaardingen. De eigenaar wilde daar toen niet aan. En er leven in Nederland nog zo'n 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, blijkt uit cijfers van het CBS. Veel zullen zij zich er niet van herinneren, want de meeste waren nog maar een peuter. Er zijn nog maar iets meer dan 1000 mensen in leven die toen volwassen waren. 10 jaar geleden waren er nog bijna 2 miljoen mensen in leven die de bevrijding in 1945 hebben meegemaakt. Het weer, de dag begint bewolkt. Later kan er wat meer zon te zien zijn. Het blijft droog bij 16 graden. Morgen wordt weer een zonnige en droge dag bij net als vandaag 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even de hand van de ANWB. Er staat een file op de A1 Duitse grens richting Hengelo tussen Oldenzaal en Hengelo. 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echteld en Tiel-West 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB. B-verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

Zo, beste luisteraar, dat was even met de deur in huis vallen. We hadden al gelijk het eerste nummer en dat was, u herkende het al, denk ik, van de Jostie Band. En het was het lied Looft God, Looft Zijn Naam Alom. We draaien dit omdat de Jostie Band dit jaar 60 jaar bestaat. Ze zijn ook ambassadeurs van de vrijheid geworden. Ze hebben laatst net een reis naar Oostenrijk gedaan. Vandaar even het eerste nummer. Maar om even met het begin te beginnen, in de studio is aanwezig achter de knop Marcel en Jacob doet de presentatie. Vandaag is het alweer de 5e mei, de bevrijdingsdag. 81 jaar geleden dat we daarmee zijn begonnen. En we mogen weer alles in goede vrijheid doen. Daar zijn we heel erg dankbaar voor. We konden gisteren even naar de herdenking kijken van alle mensen die daar allemaal voor ons hebben bewerkstelligd. En vandaag vieren we met elkaar de vrijheid. We willen ook starten met het eerste verzoek en dat komt van ons team. En dan willen we draaien het Wilhelmus, ons nationale volk.

En dan kom ik bij het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Annie Cressé. Ze bestemt het voor mevrouw Carolien Roerade. Ze wil graag laten horen het lied Er komen stromen van zegen. Deze keer wordt dat gezongen door het christelijk Urker Visserskoor Crescendo. En Carolien krijgt de hartelijke groeten van Annie.

Dan kom ik bij het volgende verzoekje en die komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied U zij de glorie. Deze keer wordt het gezongen door gezamenlijke...

Dan ben ik alweer toe aan het volgende verzoek. En dat komt van mevrouw Annie Cressé. En ze bestemt het voor mevrouw Suzanne Zomer. Ze wil graag horen het lied Ik wil zingen van mijn heiland. Deze keer wordt het gezongen door het Urker Mannenkoor in combinatie met Samenzang.

En het volgende verzoek komt van de heer Peter Onk. Hij vraagt ernaar voor vrienden en bekenden. Hij wil graag horen het geluid van de stilte. Deze keer wordt er gezongen door Kitara.

En toen was het stil. Ons volgende verzoekje komt van mevrouw Ria Combe. Ze bestemt het voor ons team. Daarvoor hartelijk dank. Ze vindt het dank voor de mooie nummers die we elke week weer draaien. Het lied dat ze aanvroeg hebben we helaas even niet. We hebben met z'n tweeën uitgezocht het lied Going Home. En dat wordt deze keer gezongen door Vicky Brown.

En het volgende nummer wordt aangevraagd door mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied U zij de glorie. Deze keer wordt het gezongen door gezamenlijke koren.

En het volgende verzoek komt van mevrouw Annie Cressé. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied God is getrouw, zijn plannen falen niet. Deze keer wordt er gezongen door het interkerkelijk koor Nieuwpoort, samen met het koor Soli Deo Gloria. En de luisteraars krijgen de groeten natuurlijk van Annie.

volgende nummer dat we voor jullie gaan draaien is het lied Veilig in Jezus' Armen. Deze keer wordt er gezongen door Joke Buys.

volgende nummer dat we voor jullie gaan draaien heet het lied Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. De tekst van Psalm 81. Deze keer wordt er gezongen door 1600 mannen uit Katwijk.

En dan kom ik alweer bij het volgende nummer terecht. En dat luidt: Neem mij zoals ik ben. Deze keer wordt er gezongen door het Christelijk Genemuidermannenkoor Stereo.

Nou, beste luisteraar, dan is ons uur alweer helemaal voorbij. Voor mijn gevoel ging het weer heel erg vlug. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ik wens jullie ook een hele fijne bevrijdingsdag vandaag. Veel gezondheid toe. En dan roep ik bijna tot volgende week. Maar eerst even Marcel achter de knoppen. En Jacob deed de presentatie. En volgende aanstaande zondag van 8 tot 9 is weer de herhaling. Dan kunt u deze liederen nog een keer beluisteren. En dan ga ik nu roepen, een hele fijne week. En tot volgende week dinsdag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij 4 winkels van Albert Heijn in Rotterdam en Amsterdam krijgen beveiligers bodycams. Het gaat voorlopig om een proef. Daarmee moet agressie en geweld tegen personeel worden tegengegaan. De cameraatjes worden niet gedragen door het eigen personeel van Albert Heijn. Enkel door beveiligers die via een extern beveiligingsbureau worden ingehuurd. Agressie en geweld is er een groot probleem. Eerder werden daarom al de naamplaatjes afgeschaft. Een meisje dat zaterdag zwaar gewond raakte door een klap van een molen komt volgens lokale media uit Kinderdijk. Het ongeluk met de molen gebeurde in Hei en Boeikop in Vijfheerenlanden. Het ging mis toen de peuter even aan de aandacht van familie ontsnapte. Ze kroop onder een hek door en werd daarbij door een ronddraaiende wiek van de molen geraakt. Het meisje van 2 heeft daarbij onder meer hersenletsel opgelopen. Alle demonstranten die gisteren rond dodenherdenking werden aangehouden op de Dam in Amsterdam zijn weer vrij. Ze hoefden de nacht niet door te brengen op het politiebureau en mochten gisteravond alweer gaan. Er waren 13 demonstranten opgepakt. Een deel werd aangehouden omdat ze niet in het aangewezen demonstratievak wilden staan. Anderen verstoorden de openbare orde en er was iemand die door de 2 minuten stilte heen schreeuwde. En in België kun je vanaf volgend jaar weer sigaretten kopen in de supermarkt. Een verbod dat door de regering werd opgelegd was volgens de rechter discriminerend. Grote winkels kregen strengere regels dan kleine en dat mag niet. De rechter gaf de Belgische regering nog wel een tweede kans. Ze kregen tot 1 januari volgend jaar om met een betere wet te komen. Maar er is besloten om dat niet te doen, waardoor Belgische supermarkten straks weer tabak mogen verkopen. Het weer, de dag begint bewolkt. Later kan er wat meer zon te zien zijn. Het blijft droog bij 16 graden. Morgen wordt weer een zonnige en droge dag bij net als vandaag 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei.

0: Wijk. Vanaf 19:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er veel voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 19:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 19:50. In Moordrecht wordt om 19:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 19:50. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van woensdag 5 mei, Bevrijdingsdag. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en vanmiddag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht zijn er vrij veel wolkenvelden en bij weinig wind koelt het af ongeveer 7 graden. Morgen moeten we rekening houden met een overwegend bewolkte dag. Lokaal zou er nog wat lichte regen kunnen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En er waait een zwakke wind uit het noordoosten. In de middag wordt het zo'n 14 tot 15 graden. Op donderdag en vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht daalt de minimumtemperatuur naar zo'n 5 tot 6 graden. En in de middag wordt het rond de 15 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag zijn er dan zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 5 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag waarschijnlijk tijdelijk weer warmer, maar in de loop van de dag neemt de kans dan op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 8 graden. En in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Mario Kwaito met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij 4 winkels van Albert Heijn in Rotterdam en Amsterdam krijgen beveiligers bodycams. Het gaat voorlopig om een proef. Daarmee moet agressie en geweld tegen personeel worden tegengegaan. De cameraatjes worden niet gedragen door het eigen personeel van Albert Heijn. Enkel door beveiligers die via een extern beveiligingsbureau worden ingehuurd. Agressie en geweld is er een groot probleem. Eerder werden daarom al de naamplaatjes afgeschaft. Een meisje dat zaterdag zwaar gewond raakte door een klap van een molen komt volgens lokale media uit Kinderdijk. Het ongeluk met de molen gebeurde in Hei en Boeikop in Vijfheerenlanden. Het ging mis toen de peuter even aan de aandacht van familie ontsnapte. Ze kroop onder een hek door en werd daarbij door een ronddraaiende wiek van de molen geraakt. Het meisje van 2 heeft daarbij onder meer hersenletsel opgelopen. Alle demonstranten die gisteren rond dodenherdenking werden aangehouden op de Dam in Amsterdam zijn weer vrij. Ze hoefden de nacht niet door te brengen op het politiebureau en mochten gisteravond alweer gaan. Er waren 13 demonstranten opgepakt. Een deel werd aangehouden omdat ze niet in het aangewezen demonstratievak wilden staan. Anderen verstoorden de openbare orde en er was iemand die door de 2 minuten stilte heen schreeuwde. En in België kun je vanaf volgend jaar weer sigaretten kopen in de supermarkt. Een verbod dat door de regering werd opgelegd was volgens de rechter discriminerend. Grote winkels kregen strengere regels dan kleine en dat mag niet. De rechter gaf de Belgische regering nog wel een tweede kans. Ze kregen tot 1 januari volgend jaar om met een betere wet te komen. Maar er is besloten om dat niet te doen, waardoor Belgische supermarkten straks weer tabak mogen verkopen. Het weer, de dag begint bewolkt, later kan er wat meer zon te zien zijn. Het blijft droog bij 16 graden. Morgen wordt weer een zonnige en droge dag bij net als vandaag 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 5 mei, bevrijdingsdag. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. Er staat een zwakke

0: verlichting. In de nacht daalt de minimumtemperatuur naar zo'n 5 tot 6 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag zijn er dan zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit een oostelijke richting, een minimumtemperatuur van 5 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag waarschijnlijk tijdelijk weer warmer, maar in de loop van de dag neemt de kans dan op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 8 graden. En in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.
1: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij het Vrijheidsmonument in Oud-Beierland is een bloemenkrans vernield, schrijft Hoeks Nieuws. Het gaat om een bloemstuk dat in het Laningpark werd gelegd. De vernieling lijkt gericht te zijn tegen de LHBTI-gemeenschap, want er is alleen een bloemstuk in de vorm van een roze driehoek vernield. Andere kransen zijn met rust gelaten. 2 jaar geleden zouden er in Oud-Beierland ook al vernielingen zijn geweest van een LHBTI-bloemstuk. Een volle tank benzine kan je vandaag in Nederland al snel tegen de 100 euro kosten. De prijs voor een liter was nog nooit eerder zo hoog als vandaag, bijna 2,64 euro. Die prijs betaal je meestal alleen bij de pomp langs de snelweg. In buitengebieden en bij onbemande pompen ligt de prijs vaak een stuk lager. In zowel Duitsland als België ligt de literprijs iets onder de 2 euro. In beide landen komt dat doordat de overheid heeft ingegrepen. Het schip waar vermoedelijk een uitbraak van het Hantavirus is, wil doorvaren naar de Canarische eilanden. Kaapverdië wilde het schip niet laten aanmeren en daarom gaan ze nu door naar Tenerife. Daar kunnen mensen eventueel opnieuw worden gescreend met hulp van de WHO en Nederland. Passagiers en crewleden blijven zoveel mogelijk in hun hut. Volgens deze arts van het Erasmus MC moet de situatie in de gaten worden gehouden.
2: Omdat deze type Hantavirus die in Zuid-Amerika circuleren altijd kleine uitbraken veroorzaken, zullen we nooit hele solide data hebben van gigantische groepen patiënten. Maar van die kleine uitbraken weten dat het verschil tussen het virus binnenkrijgen en de eerste klachten krijgen of zelfs overlijden, dat verschilt van 7 dagen na blootstelling tot wel 6 weken.
1: En de schietpartij zondagavond in de buurt van de Amerikaanse stad Oklahoma was een uit de hand gelopen ruzie, zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou zijn begonnen met een groep jonge vrouwen die ruzie kreeg op een feest waar veel jongeren waren. Kort daarna werden schoten gehoord. Er raakten 23 mensen gewond bij de schietpartij. 3 van hen zijn nog in levensgevaar. Het weer af en toe zon, het blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon. Het wordt dan net als vandaag 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
6: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
7: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
5: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Het met verzamelen vanaf 7:10. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van woensdag 5 mei, bevrijdingsdag. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en vanmiddag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht zijn er vrij veel wolkenvelden en bij weinig wind koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen moeten we rekening houden met een overwegend bewolkte dag. Lokaal zou er nog wat lichte regen kunnen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En er waait een zwakke wind uit het noordoosten. In de middag wordt het zo'n 14 tot 15 graden. Op donderdag en vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht daalt de minimumtemperatuur naar zo'n 5 tot 6 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag zijn er dan zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden, een matige wind uit een oostelijke richting, een minimumtemperatuur van 5 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag waarschijnlijk tijdelijk weer warmer, maar in de loop van de dag neemt de kans dan op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 8 graden. En in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.
2: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij het Vrijheidsmonument in Oud-Beierland is een bloemenkrans vernield, schrijft Hoeks Nieuws. Het gaat om een bloemstuk dat in het Laningpark werd gelegd. De vernieling lijkt gericht te zijn tegen de LHBTI-gemeenschap, want er is alleen een bloemstuk in de vorm van een roze driehoek vernield. Andere kransen zijn met rust gelaten. 2 jaar geleden zouden er in Oud-Beierland ook al vernielingen zijn geweest van een LHBTI-bloemstuk. Een volle tank benzine kan je vandaag in Nederland al snel tegen de 100 euro kosten. De prijs voor een liter was nog nooit eerder zo hoog als vandaag, bijna 2,64 euro. Die prijs betaal je meestal alleen bij de pomp langs de snelweg. In buitengebieden en bij onbemande pompen ligt de prijs vaak een stuk lager. In zowel Duitsland als België ligt de literprijs iets onder de 2 euro. In beide landen komt dat doordat de overheid heeft ingegrepen. Het schip waar vermoedelijk een uitbraak van het Hantavirus is, wil doorvaren naar de Canarische eilanden. Capverdië wilde het schip niet laten aanmeren en daarom gaan ze nu door naar Tenerife. Daar kunnen mensen eventueel opnieuw worden gescreend met hulp van de WHO en Nederland. Passagiers en crewleden blijven zoveel mogelijk in hun hut. Volgens deze arts van het Erasmus MC moet de situatie in de gaten worden gehouden.
2: Omdat deze type Hantavirus die in Zuid-Amerika circuleren altijd kleine uitbraken veroorzaken, zullen we nooit hele solide data hebben van gigantische groepen patiënten. Maar van die kleine uitbraken weten dat het verschil tussen het virus binnenkrijgen en de eerste klachten krijgen of zelfs overlijden, dat verschilt van 7 dagen na blootstelling tot wel 6 weken.
1: En de schietpartij zondagavond in de buurt van de Amerikaanse stad Oklahoma was een uit de hand gelopen ruzie, zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou zijn begonnen met een groep jonge vrouwen die ruzie kreeg op een feest waar veel jongeren waren. Kort daarna werden schoten gehoord. Er raakten 23 mensen gewond bij de schietpartij. 3 van hen zijn nog in levensgevaar. Het weer af en toe zon, het blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon. Het wordt dan net als vandaag 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Kapel aan de IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:10. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 5 mei, bevrijdingsdag. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en vanmiddag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht zijn er vrijwel wolkenvelden en bij weinig wind koelt het af nog ongeveer 7 graden. Morgen moeten we rekening houden met een overwegend bewolkte dag. Lokaal zou er nog wat lichte regen kunnen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En er waait een zwakke wind uit het noordoosten. In de middag wordt het zo'n 14 tot 15 graden. Op donderdag en vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht daalt de minimumtemperatuur naar zo'n 5 tot 6 graden. En in de middag wordt het rond de 15 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag zijn er dan zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden, een matige wind uit een oostelijke richting, een minimumtemperatuur van 5 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag waarschijnlijk tijdelijk weer warmer, maar in de loop van de dag neemt de kans dan op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 8 graden. En in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.
3: De gezelligste van de regio. Radio Capella.
4: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio
1: Capelle. Mario kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij het Vrijheidsmonument in Oud-Beierland is een... bloemenkrans vernield, schrijft Hoeks Nieuws. Het gaat om een bloemstuk dat in het Laningpark werd gelegd. De vernieling lijkt gericht te zijn tegen de LHBTI-gemeenschap, want er is alleen een bloemstuk in de vorm van een roze driehoek vernield. Andere kransen zijn met rust gelaten. 2 jaar geleden zouden er in Oud-Beierland ook al vernielingen zijn geweest van een LHBTI-bloemstuk. Een volle tank benzine kan je vandaag in Nederland al snel tegen de 100 euro kosten. De prijs voor een liter was nog nooit eerder zo hoog als vandaag, bijna 2,64 euro. Die prijs betaal je meestal alleen bij de pomp langs de snelweg. In buitengebieden en bij onbemande pompen ligt de prijs vaak een stuk lager. In zowel Duitsland als België ligt de literprijs iets onder de 2 euro. In beide landen komt dat doordat de overheid heeft ingegrepen. Het schip waar vermoedelijk een uitbraak van het Hantavirus is, wil doorvaren naar de Canarische eilanden. Capverdië wilde het schip niet laten aanmeren en daarom gaan ze nu door naar Tenerife. Daar kunnen mensen eventueel opnieuw worden gescreend met hulp van de WHO en Nederland. Passagiers en crewleden blijven zoveel mogelijk in hun hut. Volgens deze arts van het Erasmus MC moet de situatie in de gaten worden gehouden.
2: Omdat deze type Hantavirus die in Zuid-Amerika circuleren altijd kleine uitbraken veroorzaken, zullen we nooit hele solide data hebben van gigantische groepen patiënten. Maar van die kleine uitbraken weten dat het verschil tussen het virus binnenkrijgen en de eerste klachten krijgen of zelfs overlijden, dat verschilt van 7 dagen na blootstelling tot wel 6 weken.
1: En de schietpartij zondagavond in de buurt van de Amerikaanse stad Oklahoma was een uit de hand gelopen ruzie, zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou zijn begonnen met een groep jonge vrouwen die ruzie kreeg op een feest waar veel jongeren waren. Kort daarna werden schoten gehoord. Er raakten 23 mensen gewond bij de schietpartij. 3 van hen zijn nog in levensgevaar. Het weer af en toe zon, het blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 5 mei, Bevrijdingsdag. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en vanmiddag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht zijn er vrij veel wolkenvelden en bij weinig wind koelt het af nog ongeveer 7 graden. Morgen moeten we rekening houden met een overwegend bewolkte dag. Lokaal zou er nog wat lichte regen kunnen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En er waait een zwakke wind uit het noordoosten. In de middag wordt het zo'n 14 tot 15 graden. Op donderdag en vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht daalt de minimumtemperatuur naar zo'n 5 tot 6 graden. En in de middag wordt het rond de 15 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag zijn er dan zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 5 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag waarschijnlijk tijdelijk weer warmer, maar in de loop van de dag neemt de kans dan op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 8 graden. En in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hen tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Meschardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren, en ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. Het weer, af en toe zon, blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon en het wordt net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 70 kilometer file in het land. De A1 is dicht vanuit Hengelo naar Duitsland na een dodelijk ongeluk bij de grens. Omrijden via Enschede over de A35 en dan in Duitsland verder over de A54 en de A31. De weg blijft dicht tot een uur of 8 volgens Rijkswaterstaat. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen. Slecht wegdek daar veroorzaakt 20 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort. 10 minuten vertraging ook de andere kant op vanuit Duitsland naar Arnhem op de A12. Daar staat de file bij knooppunt Velperbroek en is 6 kilometer. En bergingswerkzaamheden op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. 3 kilometer file daar, kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 5 mei, bevrijdingsdag. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en vanmiddag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Komende avond nacht zijn er vrij veel wolkenvelden.

0: wolkenvelden, een matige wind uit een oostelijke richting, een minimumtemperatuur van 5 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag waarschijnlijk tijdelijk weer warmer, maar in de loop van de dag neemt de kans dan op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 8 graden. En in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens gebeurde een ernstig ongeluk bij de grenscontroles. De weg is daar dicht tot 8 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. En in Duitsland verder over de A54 en de A31. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everding een half uur vertraging. Slecht wegdek, daar houdt de rechterrijstrook dicht. 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. En bergingswerkzaamheden die blokkeren de rechterrijstrook van de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. 3 kilometer file daar, half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hen tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Mesjardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren. En ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. Het weer, af en toe zon, blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon. En het wordt net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws van...
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog geen 100 kilometer file bij elkaar. Het is een stuk rustiger dan normaal op dinsdag op dit tijdstip. De A1 is wel dicht vanuit Hengelo naar Duitsland. Dat is bij de Duitse grens na een ongeluk. De weg blijft tot 8 uur dicht. Dus tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. De Duitse A54 en de Duitse A31. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch bij Alfred Eveningen. Slecht wegdek, rechterrijstrook is dicht. En zodoende 11 kilometer file vanuit Utrecht-Papendorp duurt er een half uur langer over. Half uur vertraging op de A15, Europoort-Gorkum. Bij Hendrik Ido Ambacht nog 5 kilometer file. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Eveningen 12 kilometer file. En ook daar bijna een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
7: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 5 mei, Bevrijdingsdag. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en vanmiddag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht zijn er vrij veel wolkenvelden en bij weinig wind koelt het af nog ongeveer 7 graden. Morgen moeten we rekening houden met een overwegend bewolkte dag. Lokaal zou er nog wat lichte regen kunnen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En er waait een zwakke wind uit het noordoosten. In de middag wordt het zo'n 14 tot 15 graden. Op donderdag en vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht daalt de minimumtemperatuur naar zo'n 5 tot 6 graden. En in de middag wordt het rond de 15 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag zijn er dan zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 5 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag waarschijnlijk tijdelijk weer warmer, maar in de loop van de dag neemt de kans dan op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 8 graden. En in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is rustiger dan normaal op de wegen op zo'n dinsdag rond dit tijdstip. Het heeft natuurlijk alles te maken met Bevrijdingsdag. A1 is nog wel steeds dicht vanuit Hengelo naar Duitsland. Na een ernstig ongeluk.

werkzaamheden. En daarvoor zijn nog steeds twee rijstroken dicht. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum voor knooppunt Everdingen 13 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hen tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Mesjardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren, en ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. Het weer, af en toe zon, blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon en het wordt net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dan minder files dan normaal op dit tijdstip. De meeste vertraging loop je op rond Rotterdam, bij Utrecht en ook bij Arnhem. En een ongeluk op de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grens bij Oldenzaal-Zuid. Een kwartier vertraging. Verderop is de weg zelfs dicht na een ongeluk bij de grens. En dat duurt nog tot 8 uur vanavond, tot die tijd dus omrijden via Enschede over de A35. En dan in Duitsland verder over de A54 en de A31. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Evedingen. 10 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn, 20 minuten vertraging. Daardoor ook file op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Een half uur tijdsverlies. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Leidschendam een kwartier vertraging. En de A58 is dicht vanuit Eindhoven naar Tilburg. Na een ongeluk met 2 voertuigen en een motorrijder. 2 personenauto's. En daarom is de weg dus dicht voor bergingswerkzaamheden bij Moergestel. Richting Tilburg rijden om via Den Bosch over de A2 en de A65. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 5 mei, bevrijdingsdag. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en vanmiddag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht zijn er vrij veel wolkenvelden en bij weinig wind koelt het af nog ongeveer 7 graden. Morgen moeten we rekening houden met een overwegend bewolkte dag. Lokaal zou er nog wat lichte regen kunnen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden en er waait een zwakke wind uit het noordoosten. In de middag wordt het zo'n 14 tot 15 graden. Op donderdag en vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht daalt de minimumtemperatuur naar zo'n 5 tot 6 graden. En in de middag wordt het rond de 15 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag zijn er dan zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 5 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag waarschijnlijk tijdelijk weer warmer, maar in de loop van de dag neemt de kans dan op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 8 graden. En in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A1 is nog steeds dicht vanuit Hengelo naar Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid na een ongeluk bij de grens. Die afsluiting duurt nog tot 8 uur. Tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. Verder over de

0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Tuin Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hen tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Mesjardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die vast, die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren. En ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. Het weer, af en toe zon, blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon. En het wordt net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is gedaan met de avondspits. Alleen de A1 is nog dicht vanuit Hengelo naar Duitsland. Na een ongeluk bij Oldenzaal-Zuid in de file voor de grenscontroles. De weg is dus dicht. Omrijden doe je via Enschede over de A35, de Duitse A54 en de Duitse A31. Als het goed is blijft de weg nog dicht tot 8 uur vanavond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Dit is Muziek Souvenirs met Albert Vis.
9: Hartelijk welkom bij deze aflevering, luisteraars. En ik ga vandaag draaien muziek uit vervlogen tijden. Dit in verband met Bevrijdingsdag.

Ja, ze werd geboren als Vera Welch. En dat gebeurde in Londen's East End op 20 maart 1971. En in 1920 overleed zij. Vera Lynn, het was de sweetheart of the forces. De bemoediger van de troepen, want het was oorlog. En voor de oorlog zong zij al. En dat was tussen de wereldoorlogen in. Ze was een jaar of wat is het, een tiener misschien. Zeven jaar lees ik hier. En zij sloot zich aan bij een kindercabaret. Toen ze 11 jaar was. En voor haar 15e verjaardag had zij al de naam Lynn aangenomen, want ze was geboren als Vera Welch. Nou, dat zijn de belangrijkste wapenfeiten. Bemoedigen van de troepen, en daar gaat het om. Het is vandaag Bevrijdingsdag en Vera Lynn was iemand die zeker de troepen ook in die tijd bemoedigd heeft. En ik ga nu draaien There's Always Be an England.

Ja, yeah. Those Were The Days, later gezongen door Mary Hopkins. Maar ik weet niet of deze versie eerder of later is. Maar in de tijd van het leven van Vera Lynn was dit een geweldige song van haar. En ja, even terug naar haar jeugd. Zij was al aan het zingen en toegetreden tot een cabaretgezelschap op haar 11e. En voor haar 15e verjaardag had zij de naam Lynn als achternaam aangenomen. De achternaam van haar grootmoeder. En dat verraadt wel hoe krachtig zij eigenlijk al gelijk was. Even kijken, wat heb ik? Ja, de liefde kwam ook voorbij, maar daar zeg ik niet zo heel veel over. Heb hier wel een mooi nummer voor u. En dat is It Had To Be You.

Ja, in de oorlog in 1941 trouwden ze met even kijken hoor. Met haar manager. Ja, zo was het. En dat was natuurlijk ook een mijlpaal. Die manager was 57 en Vera zelf was op dat moment een jaar of wat zal ze zijn geweest? 1941, 17, nou een jaar of 24, 34 moet ik zeggen. En ja, daar heb ik ook weer een mooi liedje voor. I'll be seeing you. Daar komt-ie.

Love Letters werd geschreven door Victor Young en Edward Heyman. En Vera Lynn die vertolkte het lied op magistrale wijze. En ik ga verder met het volgende nummer en dat heet As Time Goes By.

Ja, dan moet gezegd worden dat er wel goede liederen schrijvers voor madame Vera Lynn klaarstonden, zeg maar. Want dit nummer, As Time Goes By van Herman Hupfeld en Redwood... Herman Hupfeld. Is toch weer een prachtige song die alleen door Vera op deze manier kon vertolkt worden. Ik ga verder met een prachtig nummer ook weer, Rose of England.

Ja, ze had ook een heel groot bereik in haar stem. En ja, het is niet te verwonderlijk dat met name oude legermaten en ja, half Engeland of misschien wel heel Engeland erg dol op haar was. Maar ze was ook in Nederland populair, deze Vera Lynn. Ik ga verder met een nummertje wat ook door meerdere artiesten is gezongen. Onder andere door Bing Crosby. Maar daar leunde Vera ook wel tegenaan. Want dat was natuurlijk de muziek die voor haar tijd, zeg maar, populair was. En dat soort nummers, die pakte haar ook. Now is the hour.

Ja, Now Is The Hour. En prachtig nummer. En ik ga gauw verder, want de tijd gaat een beetje dringen, denk ik. Want er zijn zoveel van die mooie liedjes. Hier heb ik Unforgettable voor u.

in 1917 opgenomen en ze is in 1920 overleden. Dus die stem die bleef over het algemeen heel erg krachtig. Het volgende liedje wat ik op de plank ga zetten, dat is het nummer, even zien. Ja, Bless This House.

Bless This House uit 1972. Nog in de kracht van haar zingen en van haar leven. Prachtig nummer. En ja, we gaan toch wel langzaam naar het einde toe. En ik zal even kijken welke ik nog voor u heb bedacht. Ja, deze is natuurlijk een klassieker. Dit was waar de troepen om vroegen. White Cliffs of Dover.

Ja, straks na 8 Peter Snell met Blues en Americana. En The Bluebirds of Dover, ja, die is ook weer geweest. Ik heb denk ik nog 2 nummers voor u. De ene daarvan, die ben ik aan het opzoeken. En ik heb hem al gevonden. I'm gonna sit, write down and write me a letter.

Ja, ik had al gezegd dat ze getrouwd was met Roger Welch. En die overleed in 1998. 57 jaar geworden, geboren in 1941. En Vera Lynn, ja, zij gaat nog steeds door. Zei het dat ze niet meer in leven is, maar haar muziek is nog steeds aanwezig. En zeker in tijden van oorlog en naderende vrede. En ja, het ultieme lied daarvoor, dat is natuurlijk We'll Meet Again. En ik ga dat zachtjes alvast even opzoeken. Want ja, ik heb hem. We'll meet again. En ik dank u voor het luisteren. En tot volgende week. Dag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hen tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Meschardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren. En ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. Het weer, af en toe zon, blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon. En het wordt net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Huh? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
4: 105.3 Radio Capelle.
5: Well, I'm looking for you with non-experience.

0: are looking for you, not experience.
1: Ja, dat was Van Dyke Parks daar en Jack Palance. En dit is Blues in Americana, want het is dinsdagavond hier op Radio Capelle. En mijn naam is Peter Snel, ik ben hier en draai 2 uur lang het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou dus. En we gaan verder met Willie Nelson. En die moet natuurlijk wel even goed beginnen, zoals nu.

geweldig nummer. Geschreven door Fred Rose en Willie Nelson en zijn zoon Lucas en Home in San Antonio. Ja.

Steve Earle en hij zingt liedjes van zijn zoon Justin Townes Earle, The Saint of Lost Causes. En nu, ja, North Mississippi All-Stars, Willie Dixon's My Babe.

Ja, de North Mississippi All-Stars. En had je ze zo ooit gehoord? Ik niet in elk geval. Hey, hier is Maria Muldaur. En ze is wat ouder geworden en wat rijper. En ze zingt Victoria Spivey.

als je dat maar weet. The One Hour Mama. En die One Minute Papa Ain't No Kind of Man For Me. Shout Mountain Music. Old Crow Medicine Show.

All Night Long. En ja, dat waren de Old Crow Medicine Show en Cash Seeker. En Chance McCoy schreven het van de CD Volunteers.

0: Texas Tornado. En dat was Tex Russell en his Hollywood Cowboys.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: to end this way.
1: Ja, Buddy Guy, and this is the end. En dat is het nog niet, want we gaan verder met Delaney and Bonnie and Friends. En dit is Groupie Superstar. Love.

Ja, Delaney en Bonnie en Friends en Leon Russell Song was dat. Ja, en ik heb hier een cd van Floyd Mercantile en dat is Peter Mulphy. En hij zingt met iemand anders van wie ik even de naam niet weet. En ze hebben klassiekers opgenomen en het was een leuk project. Maar het is nieuw, want het komt pas uit volgende maand. Maar goed, hier is alvast Skylark. MUZIEK

Floyd Mercantile en dat waren Peter Mulvey en Jenna Nichols. Ik heb de naam even opgezocht, want ik vond het toch geen stijl. Hè? Zij zingt zo mooi. Jimmy Dale Gilmore nu. Butch Hancock song, 99 Holes.

0: Jimmy Dale Gilmore en 99 Holes. En dat is de Butch Hancock song. Ja.
1: Dit is Radio Capelle.
0: En dit is Boos Americana hier op Radio Capelle. En we gaan Billy Strings draaien. Ja, mooi hè. Dit heet Little White Church.

are the Reverend Gary Davis and Death Don't Have No Mercy in This Land. En zo is dat. En tot het nieuws van 9 uur, Aurora Neeland and the Royal Roses. Here's Truckin'.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Tuin Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hen tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Meschardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die vast, die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren. En ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. Het weer, af en toe zon, blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon. En het wordt net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle.

Iris Demand en John Prine en We're Not the Jet Set. Bobby Braddock's Song. En wat een goed nummer is dat. Chris Shiflett en The Dead Peasants. Alleen daarom al zou je de nummers draaien. Dit is Live Fast, Love Hard en Die Young.

0: young, leave a beautiful old memory.
1: Van de CD All Head and No Cattle, oftewel veel geschreeuw en weinig wol. Chris Shiflett en The Dead Peasants en Live Hard, Die Young en Leave a Beautiful Memory.

0: Jamie Johnson is dat. En ja, hoe heet het? Het heet Would These Arms Be In Your Way. Hey, dit is Blues en Americana hier op Radio Capelle. Deze dinsdagavond. En elke dinsdagavond tussen 8 en 10 draai ik het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou. Vanavond met Justin Townes Earl. En dit is een Paul Simon song.
1: Well, the Mississippi Delta is shining like a national guitar.

0: Dave Elvin zingt Merle Haggard.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: En dat was Kern River en hier is Clarence Capemouth Brown. And She Walks Right In.

Gonna Make Me Lonesome When You Go, Miley Cyrus. En ja, we gaan eruit. We gaan verder met andere programma's van Radio Kapelle, zo na tienen. Maar ik ben er volgende week weer. Hey, dat is leuk, hè? Vind ik in ieder geval wel. En ik ga als laatste nummer draaien een Nuage van de Django Reinhardt song. En Willie Nelson speelt het op zijn mooie gitaar. En daarna nog een stukje surfmuziek. Oké? Hey, tot volgende week maar weer. Dag, bedankt voor het luisteren, hè?

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hen tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Mesjardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren. En ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. Het weer, af en toe zon, blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon. En het wordt net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
1: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
2: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
3: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
1: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
4: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 5 mei, bevrijdingsdag. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en vanmiddag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht zijn er vrijwel wolkenvelden en bij weinig wind koelt het af nog ongeveer 7 graden. Morgen moeten we rekening houden met een overwegend bewolkte dag. Lokaal zou er nog wat lichte regen kunnen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En er waait een zwakke wind uit het noordoosten. In de middag wordt het zo'n 14 tot 15 graden. Op donderdag en vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht daalt de minimumtemperatuur naar zo'n 5 tot 6 graden. En in de middag wordt het rond de 15 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag zijn er dan zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 5 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag waarschijnlijk tijdelijk weer warmer, maar in de loop van de dag neemt de kans dan op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 8 graden. En in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hen tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Meschardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren. En ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. Het weer, af en toe zon, blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon. En het wordt net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
6: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
5: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
7: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: In vrijheid geboren, laten we het koesteren. Je hoorde Matt Monroe.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van Bevrijdingsdag 2026. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, de Erfenconsulent biedt hulp aan eigenaren en gemeenten in Zuid-Holland. Een nieuwe tentoonstelling Dopen, Trouwen, Rouwen in Museum Hoekse Waard. En de talentklas groeit door. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: Velen hebben erover gezongen, over vrij en vrijheid. Hier waren twee voorbeelden, Denise Williams en daarvoor Donovan Frankenreiter. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. De druk op historische boerderijen, erven en het cultuurhistorisch landschap in Zuid-Holland neemt snel toe. Om boerderijeigenaren, ondernemers en gemeenten hierbij onafhankelijk te ondersteunen, is een pilot gestart met een provinciale ervenconsulent. Kay Kok van Erfgoedhuis Zuid-Holland is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Wat doet een erfenconsulent en hoe gaat die eigenaren helpen? Want het gaat over historische gebouwen, hè? Boerderijen met name.
2: Ja, dat klopt. Nou, het is eigenlijk zoals de naam al zegt, er ligt de focus juist op het erf. Mm-hmm. Dus de boerderij zelf is daar natuurlijk een onderdeel van. Maar binnen de dienst die wij opgezet hebben, focussen we ons echt op het erf zelf. En het idee erbij is dat de erven, net zoals de boerderij eigenlijk, die staan onder druk. De historische boerderijen en erven met name, door de transitie van het platteland. Veel boeren houden ermee op. Zeker in die oude boerderijen.
1: Ja.
2: En het omturnen eigenlijk van dat soort boerderijen vaak tot woningen. Het zorgt geregeld ook voor opsplitsing. Het zijn vaak grote panden met grote erven. Ja, dat zorgt ervoor dat veel van die erfgoedwaarden, die cultuurhistorische waarden die eigenlijk vasthangen daaraan. En waar zo'n erf misschien al eeuwenlang soms uit bestaat, dat die verloren gaan. En daar proberen wij dus ondersteuning in te bieden om dat te bewaren. Of daar in ieder geval in een moderne vorm ook weer aandacht aan te geven.
1: Ja, dan zijn jullie erfgoedhuizen Zuid-Holland. Dus jullie zijn er om het erfgoed goed te bewaren en op een goede manier te bewaren. En ja, vaak ook met respect voor het verleden.
2: Ja, dat klopt helemaal. En dat proberen wij dus ook op die manier te doen. Maar dus niet zozeer door er een stolp omheen te zetten en te zeggen van nou, zo is het en zo moet het blijven.
1: Mm-hmm.
2: In een museum kun je niet wonen, zeg ik altijd maar. Dus het gaat erom om die erfgoedwaarde, die cultuurhistorische waarde mee te nemen naar het heden, naar het moderne leven eigenlijk. Maar daar wel aandacht aan te geven. Wel dat inderdaad deels te kunnen bewaren.
1: Ja.
2: En daarbij geven we ook nu aandacht aan de ecologie, doordat we een samenwerkingsvorm hebben met het Zuid-Hollands landschap.
1: En kan een particulier zo bij jullie terecht, bij de erfenconsulent, zoals dat heet?
2: Ja, dat kan. Dat kan via onze website. Daar is een webpage, die heet gewoon Erfenconsulent Zuid-Holland. En daar staat ook de informatie nog een keer uitgelegd, hoe het werkt met de soorten adviezen die er zijn, de prijzen. En daar is ook het adviesaanvraagformulier te vinden, waar mensen een adviesaanvraag kunnen indienen.
1: Als mensen daar naartoe willen, je zei net al van ja, je kan een formulier invullen op de website. Het Erfgoedhuis Zuid-Holland.
2: Ja, dat is gewoon het Erfgoedhuis Zuid-Holland. En dan bij onder diensten, daar staat de erfenconsulent als dienst. Dat is gewoon een tegel, diensten, erfenconsulent. En daar vinden mensen dan de webpage.
1: Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Laten we hopen dat de gemeenten en de bewoners van de agrarische erfgoed het allemaal weer gaat laten gebeuren. En dat het allemaal mooi blijft. Want dat is natuurlijk het belangrijkste.
2: Ja, dat is wel dat is inderdaad wel de insteek. En het is ook de reden waarom de, want dat is nog wel even belangrijk om te benoemen, dat de provincie Zuid-Holland heeft dit eigenlijk bedacht. Die zag hier de noodzaak van in. Dat is ook de geldschieter van het project. Het is een pilot van 2 jaar.
1: Okay.
2: Die evalueren we naar de hand. En we proberen daarna een duurzame voortzetting van de dienst eigenlijk te creëren. Maar de provincie Zuid-Holland die heeft het wel echt bedacht. Die is dus aanjager en geldschieter. En op basis ook van ervaring uit andere provincies. Dus ja, laten we hopen dat na de pilot het ook een
1: door
2: mooie
1: kan
2: voortzetting.
1: Ja, dat het door kan gaan in ieder geval. Ja.
2: Ja.
1: Maar dat betekent niet dat als mensen iets aanvragen en ze willen advies of ze willen wat hebben, dat het allemaal betaald wordt door de provincie. Dat is meer de subsidie die jullie dan krijgen, neem ik aan.
2: Ja, maar daardoor is het wel zo dat we dus dat instapadvies goedkoop kunnen houden.
1: Ja, ja.
2: En bij de offerte op maat, dus bij het uitgebreide advies, wordt er een korting berekend op de offerte.
1: Oh, dus dat scheelt wel. Provincie betaalt mee, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, zeker. Ja, dat scheelt behoorlijk. 40% voor particulieren en 25% voor ondernemers en organisaties, zoals bijvoorbeeld gemeenten. En voor het instapadvies is er een vast bedrag van €200 voor particulieren en €250 voor ondernemers of organisaties. En dat kunnen we nooit voor dat bedrag doen.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, duidelijk. Ja. Mooi initiatief om dat voor te zetten. Maar voorlopig 2 jaar een pilot en we gaan kijken hoe dat verder gaat. Kijk ook. Ja. Adviseur Erfgoed, Gemeente en Erfgoedhuis Zuid-Holland. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal gaan ondernemen om het erfgoed te bewaren.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Radio Capelle.

Clapton en een oproep om de wereld te veranderen. 1996 maakte hij het Change the World. Daarvoor Jean Ferrat, die op zijn Frans nog even om wereldvrede vroeg. Zometeen een nieuwe tentoonstelling Dopen, Trouwen en Rouwen in Museum Hoeksche Waard. Maar eerst is u nog Bette Midler en Wind Beneath My Wings.

0: Museum Hoeksche Waard opent een nieuwe tentoonstelling over dopen, trouwen en rouwen. Aan de telefoon is museumdirecteur Dirk-Jan Lisse. Meneer Lisse, van waar deze combinatie van dopen, trouwen en rouwen?
1: Ja, er was een vraag van buiten het museum. Waarom doen jullie nooit eens wat met foto's van mensen die een fotoshoot hadden in het museum? Dat hebben we tot ons genomen. En uiteindelijk hebben we besloten, we baseren ons op de doop-, trouw- en begrafenisboeken die bij kerken waren. Dus we combineren doopjurken, trouwjurken en doodskleding en rouwkleding. Dat zijn twee verschillende dingen, maar die horen wel bij elkaar.
0: Een beetje depressief lijkt het.
1: Nou, dat valt mee. De tentoonstelling begint heel vrolijk met het trouwen en het doopgedeelte. En nou ja, de dood hoort wel bij het leven. En ja, we eindigen dan toch met hele mooie rouwjuwelen. Een kamertje waar een dame in de rouw bij de kist zit. En ja, dat, ik vind het toch wel mooi. En ik vind het heel bijzonder dat we in het museum best wel een interessante collectie met doodshemden hebben. Dus de hemden die mannen, vrouwen en kinderen droegen als ze in die kist werden gelegd.
0: Het is mij nooit duidelijk geworden dat daar zoveel verschil in zat. We weten allemaal natuurlijk dat trouwjurken heel zeer kunnen verschillen. Doopsjurken idem dito. Maar dat er ook een streekdracht is voor de rouw, dat was mij niet bekend. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Nou, dat hoeft niet zozeer streekdracht te zijn. De gewone hemden, ja, dat zijn gewoon mooie linnen of katoenen kledingstukken. Alleen de doodshemden, die speciaal gemaakt werden voor het overlijden, die zijn voorzien van zwarte linten aan de hals en aan de polsen. En het is een bijzonder verhaal dat op de Zuid-Hollandse eilanden, dat het gebruikelijk was dat meisjes, als ze de uitzet gingen maken, dat ze begonnen met het doodshemd voor de toekomstige man en zichzelf. En dat deze kleding gedragen werd in de huwelijksnacht en vervolgens netjes gewassen en opgevouwen werd tot ze aan getrokken moesten worden wanneer mensen overleden.
0: Ik bedoel maar, daar had ik dus echt nog nooit van gehoord. Als we de rouwjurken even terzijde leggen, zijn er ook dat soort mooie verhalen over de doopjurken en de trouwjaponnen?
1: Ja. Er zijn trouwjaponnen die bewaard gebleven zijn zoals ze gemaakt en gedragen waren. Wat in het verleden wel gebeurde, en heb ik het net voor de Tweede Wereldoorlog en kort daarna, werden vaak jurken of door een ander familielid nog gedragen of verkocht. Maar wat ook gebeurde was dat de japon afgeknipt werd en dan gewoon een tweede leven kreeg als zondagse japon. Dat waren natuurlijk geen witte jurken, dat waren vaak zwarte, donkerblauw, gewoon praktische kleding die je gewoon meer kon dragen dan alleen maar op je huwelijk. En dat is deels praktisch, komt ook wel uit de streekdracht, maar het is een tijdje mode geweest rond 1900 dat zwart een modekleur was en dat het helemaal niet raar was om in het zwart te trouwen. Maar het zijn wel kledingstukken die je gewoon nog een keer af kan dragen op zon- en feestdagen. Dus, en er zijn zware of wat conservatieve kerken die niet zo voor het trouwen in wit of spierwit zijn. Dus en daar zie je dat vaak vrouwen ook nu de dag vandaag nog in een kleurtje trouwen.
0: Ik neem aan dat de doopjurken niet zo heel veel doelen nog konden hebben.
1: Nee, maar soms, wat wel grappig is, dat er zijn ook bruidsjaponnen die een tweede leven krijgen als wiegbekleding of als doopjurk. We hebben een, wat oorspronkelijk een bruidsjapon was, met een gebloemde stof. Dat is een doopjapon geworden. Maar er waren ook families, ook zeker in de Hoeksche Waard, die heel zuinig waren als ze al genoeg geld hadden voor een echte doopjurk, dat die echt generaties lang meeging. En we hebben één doopjurk uit 1998. Dus een bruikleen. En er zijn meer dan 60 kinderen in gedoopt.
0: Dat dus allemaal in de nieuwe tentoonstelling Dopen, Trouwen en Rouwen. Tot hoe lang loopt die?
1: Tot en met 1 november. Dus de mensen kunnen de hele zomer nog komen. En we gaan ook allerlei interessante workshops en lezingen en andere doedingen omheen organiseren.
0: En daar verschijnt nog meer informatie over op de website, neem ik aan?
1: Ja, zeker weten. Op de website of in de krant. Ja.
0: Wat is de website?
1: Museumhoeksewaard.nl.
0: Jan Dirk Lisse, directeur Museum Hoeksewaard. Succes met de tentoonstelling.
2: Dit is De Late Avond van Radio Capelle.

0: Zac Brown Band met Free en daarvoor Nick en Simon met hetzelfde thema. Vrij was dat. Zometeen, de talentklas is aan het groeien. Maar eerst is hij nog Neil Diamond en het toppunt van vrijheid over een vogel.
1: Lost.

0: over een zeemeeuw. Jonathan Livingston Seagull. Neil Diamond hoorde je. Ons volgende onderwerp. Geen droge theorie, maar leren met je mouwen opgestroopt. En soms een vlek op je shirt als bewijs van een geslaagde dag. Dat is de talentklas. En die gaat binnenkort richting Maassluis. Janneke Broeren is aan de lijn bij Tera Cox.
1: Welkom in de uitzending, Janneke.
2: Dankjewel.
1: Janneke, de talentklas. Ik ben er zelf wel eens geweest, maar waarover gaat het precies voor de luisteraars?
2: De talentklas is eigenlijk een klas bedoeld voor kinderen die meer praktisch ingesteld zijn. En die in groep 7 of 8 van de basisschool zitten. En zij komen 1 dag in de week bij ons. En de andere dagen gaan ze gewoon naar hun eigen klas.
1: En wat is het doel daarvan?
2: Het doel is dat kinderen weer plezier krijgen in leren, zin krijgen om naar school te gaan, meer zelfvertrouwen opbouwen en het gevoel hebben van, ik heb heel veel talenten en die kan ik hier ontdekken.
1: Hoe wordt het nou vormgegeven concreet? Want je zegt, ze gaan 1 dag in de week naar die school. Hoe zit dat dan? Dan worden ze uit hun eigen klas, gaan ze dus weg?
2: Ja, ze komen tot nu toe naar het Visnet fietsen in Vlaardingen.
1: Ja?
2: Dat is een basisschool, daar is een lokaal helemaal ingericht met werkbanken en een keukentje. En dan trekken ze hun trui aan van de talentklas. Gaan we 's ochtends beginnen met een brief lezen van wat gaan we die dag doen, wat wordt er van je verwacht, wat kan je zelf verwachten. En ze schrijven een stukje in hun logboek over de week daarvoor. En dan gaan we eigenlijk op de fiets, gaan we op pad naar een bedrijf en daar gaan we iets doen. Dus in de regel liever geen rondleidingen of excursies, maar echt meehelpen in het bedrijf. Zo gaan we bijvoorbeeld bij de HEMA meewerken, maken ze broodjes, vullen ze de vakken. We zijn bij de garage bijvoorbeeld om een band te verwisselen. Of we gaan bedden opmaken in het Delta Hotel. En dan hebben we natuurlijk nog ergens pauze tussendoor. En in de middag maken we iets in het lokaal. Dus we kunnen zagen, timmeren, naaien, koken. Van
1: en
2: alles en nog wat.
1: Is het gemengd? Zijn het evenveel jongens als meisjes?
2: Ja, meestal is het wel een goede mix. Ja. En ook een mix van groep 7 en 8 door elkaar. Dat proberen we wel zo ook te creëren, zeg maar. Dat de groepen goed in balans zijn.
1: Hoeveel leerplekken hebben jullie wel niet? Want je moet dan elke week weer naar iets anders.
2: Ja, nou 40 schoolweken keer 5, dus ongeveer 200.
1: Zo, en hoe kom je daar nou aan?
2: Ja, langsgaan vooral. Ja, gewoon langsgaan bij bedrijven en zeggen van, gewoon ons enthousiaste verhaal. Dat hoeven we niet te faken, want we zijn allemaal super enthousiast hierover. En vaak zeggen bedrijven dan, is het maar 1 keertje? Zijn er maar 7 kinderen? Nou, kom maar hoor.
1: Ja, dat klinkt ook te doen, zeg maar.
2: Ja, ja.
1: Ik ben wel benieuwd, hoe gaat het nou in beginsel? Die kinderen zitten gewoon in groep 7 of een 8. Hoe start dat traject nou? Zegt de leerkracht dan, jij moet dat eens gaan doen? Of trekken jullie je aan de bel? Of komen jullie voorlichting geven?
2: Eigenlijk is het de leerkrachten en de IB'ers, die zijn intussen wel bekend met de talentklas. En die hebben ook steeds meer antennes om kinderen te zien waarvan ze denken, die heeft iets anders nodig dan alleen het schoolse leren om tot bloei te komen.
1: Nu ook in Maassluis. Hebben jullie dat initiatief genomen of vroeg Maassluis daarom?
2: Nou, wij zijn onder andere afhankelijk van subsidies en fondsen. En er was ook een voorwaarde in een van de subsidies dat de scholen van Maassluis hier ook gebruik van konden maken. Dus de vraag was dan, hoe gaan we dat doen en wat is praktisch heel handig?
1: Ja.
2: Dus we gaan tot aan de zomervakantie mogen wij in de Revius MAVO gebruik maken van hun technieklokaal.
1: Ja.
2: En na de zomervakantie hebben we een andere locatie. Maar dat is nog niet helemaal rond. Dus het is wel echt zo goed als rond. Maar daar kan ik denk ik nog niks over zeggen.
1: Nee. Maar dit is eigenlijk een beetje een pilot om te kijken of er ook animo voor is bij de basisscholen.
2: Nou ja, het is eigenlijk, ze noemen het een pilot. Maar de basisscholen staan wel heel erg open voor het initiatief. Dus ik heb geen enkele twijfel dat er animo voor is. En de scholen die hebben ook nu al kinderen natuurlijk aangemeld. En daar gaan we mee starten.
1: Nou, ik vind het een geweldige ontwikkeling. Ik hoop dat je nog eens komt vertellen hoe het verder verlopen is.
2: Nou, dat zou leuk zijn.
1: Komt daarna nog Maassluis, Maasland?
2: Maasland hoort er ook bij hoor.
1: Oh, dat is goed om te horen.
2: Alleen niet alle scholen konden zeg maar in deze opstartfase daaraan deelnemen. Of zeiden van, we hebben nu geen kind op het oog die daar geschikt voor is.
1: Ja.
2: Ja,
1: maar dat komt vast
2: wel.
1: Ik voel aan Janneke dat dat gaat komen. Ik wil je heel erg bedanken. Waar kunnen we informatie vinden? Over,
2: op www.talentklas.com.
1: Dankjewel Janneke Roeren, begeleider van de talentklas. En dankjewel voor je verhaal over deze nieuwe ontwikkeling.

geweldige dag voor vrijheid, a great day for freedom, aldus Pink Floyd. En daarvoor Anouk en One Day at a Time. En dat was de late avond van dinsdag 5 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Black blijft nog even bij je met een wonderful life. Fijne nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Teun Willems. Met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hem tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Mesjardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren, en ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. Het weer, af en toe zon, blijft.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 5 mei, bevrijdingsdag. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en vanmiddag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht zijn er vrij veel wolkenvelden en bij weinig wind koelt het af nog ongeveer 7 graden. Morgen moeten we rekening houden met een overwegend bewolkte dag. Lokaal zou er nog wat lichte regen kunnen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden en er waait een zwakke wind uit het noordoosten. In de middag wordt het zo'n 14 tot 15 graden. Op donderdag en vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht daalt de minimumtemperatuur naar zo'n 5 tot 6 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag zijn er dan zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 5 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag waarschijnlijk tijdelijk weer warmer, maar in de loop van de dag neemt de kans dan op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 8 graden. En in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hen tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Meschardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren, en ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. Het weer, af en toe zon, blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon en het wordt net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 5 mei, Bevrijdingsdag. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en vanmiddag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht zijn er vrij veel wolkenvelden en bij weinig wind koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen moeten we rekening houden met een overwegend bewolkte dag. Lokaal zou er nog wat lichte regen kunnen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En er waait een zwakke wind uit het noordoosten. In de middag wordt het zo'n 14 tot 15 graden. Op donderdag en vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht daalt de minimumtemperatuur naar zo'n 5 tot 6 graden. En in de middag wordt het rond de 15 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag zijn er dan zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden, een matige wind uit een oostelijke richting, een minimumtemperatuur van 5 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag waarschijnlijk tijdelijk weer warmer, maar in de loop van de dag neemt de kans dan op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 8 graden. En in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden. Yeah.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Teun Willems. Met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hen tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Meschardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand.